0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

edition of the

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Allereerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt langzaam op gang met drukte op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied over 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yerenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein over 6 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de nieuwe haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatessen. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet! Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Giks, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 15:00 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade, 7 kilometer, met 10 minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
10: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost alweer op. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoetermeer en Noodorp 3 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4. A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
3: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
16: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
17: Oh.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatessen. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: was up, I was down.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
3: She's crazy like a

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Luister elke zaterdagnacht.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopsedijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatessen. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgelaaid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je in de file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
3: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: Alright.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I better have you next.
1: De regioagenda.
2: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.
3: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken?
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files met vooral vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Want bij Rotterdam-Delfshaven is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein heb je nu ruim 20 minuten tijdverlies. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk is de vertraging 20 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 om behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. En op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Alles.

0: agenda. BR6.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de Nieuwe Haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Onder andere een lange file al op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen is de vertraging een kwartier. Verder op de A16 Rotterdam-Breda ook al ruim 20 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Daar is nu de linkerrijstrook dicht, kost je ook een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar sta je ook nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumenten en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de nieuwe haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp wel 10 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Daar is één rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. En op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht bij industriegebied Gouwenstroom moet je ook rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer korter, er staan er nog maar een paar en ze leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knap en Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marje Wessels. In de Bodegraafse Zeeheldenbuurt vervangt Oase NV de komende jaren de verouderde drinkwaterleidingen door nieuwe kunststofleidingen. Het gaat om een groot project dat straat voor straat wordt uitgevoerd. Bewoners ontvangen vooraf een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden in hun straat. De aannemer richt tijdelijk een opslagplaats voor bouwmaterialen in aan de Eendrachtweg in het verlengde van het Rosarium. Door het aan- en afvoeren van materialen geldt daar voorlopig een parkeerverbod. Zo blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor leveranciers en werkzaamheden. Bij Visgilde Bodegraven is woensdag de verkoop van de Hollandse Nieuwe van start gegaan. Dat zorgde direct voor extra drukte in de winkel. Voor veel liefhebbers is de komst van de nieuwe haring een jaarlijks hoogtepunt en een typisch Nederlandse traditie. De kwaliteit van de Hollandse Nieuwe is dit jaar volgens kenners opnieuw uitstekend. De haring is mooi vet en heeft een zachte, volle smaak. Om de naam Hollandse Nieuwe te mogen dragen, moet de vis een vetpercentage van minimaal 16% hebben. Juist die gezonde vetten zorgen voor de karakteristieke smaak en maken de haring tot een voedzame keuze. De eerste klanten konden woensdagmorgen meteen genieten van deze geliefde seizoensdelicatesse. Voor de echte haringliefhebber is het wachten voorbij. Het haringseizoen is officieel begonnen.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 17:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot Nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
13: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met een tekst uit Efeze 5, vers 1 tot 2a. Wees dus navolgers van God, als geliefde kinderen, en leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad. Een opdracht, maar tegelijk een geweldige zekerheid. God heeft ons lief.

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. 1 Johannes 3 vers 1a. Laat dat vandaag eens goed tot je doordringen. Je bent een geliefd kind van God.

weet, o mijn vriend, dat de heiland u bent, heeft het licht van het kruis u bestuurd.

Jullie moeten je niet laten verontrusten. Jullie geloven in God. Geloof zo ook in mij. In het huis van mijn vader kunnen velen hun verblijf houden. Anders zou ik het gezegd hebben dat ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken. Johannes 14, vers 1 en 2. Hoe dat mogelijk zal zijn, ik heb geen idee. Maar Jezus zegt het en daarom mogen we ons daaraan vasthouden. Hij heeft een plek, ook voor jou.

De Heer sprak tot Mozes: Ik breng u voor Farao, en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. Exodus 7, vers 1. Mozes, de stotteraar, Aaron, zijn wankelmoedige broer, twee oude mannen. Als God je een opdracht geeft, zal Hij ook de kracht en de moed geven die daarvoor nodig zijn.

Moge de Heer u zegenen en behoeden. Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. Numeri 6, vers 24 tot 26. Een zegen die God niet alleen voor de zondag gereserveerd heeft, maar voor elke dag.

Ja, schep vreugde in de Heer. Hij zal je geven waar je hart om vraagt. Psalm 37, vers 4. God werkt niet je verlanglijstje af, maar als je op zoek bent naar vreugde en vrede, zul je dat vinden bij Hem.

Betrek de wacht bij mijn mond, bewaak de poort van mijn lippen. Psalm 141, vers 3. Bewaar mij vandaag voor roddelen, voor oordelen, voor liegen. Dank u, Heer. Amen.

Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied. Jesaja 43, vers 18. Dat is Gods bevel en belofte. Je mag opnieuw beginnen, iedere dag weer.

Heer, u bent mijn God. Ik verheerlijk u. Uw naam prijs ik. Jesaja 25, vers 1a. Begin de dag met het danken en prijzen van God. Daar word je blij van.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Willen ze al een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
14: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Sinema op RTW Waddinxveen.

Een hele goede avond en van harte welkom bij Praise the Lord with Music. Ja, zoals iedere week weer op jouw donderdag of vrijdagavond. Want op donderdag zitten we bij BR6 Bodegraaf Reeuwijk. En op vrijdag bij R2FM Radio en TV Waddinxveen. En de tv die kan je bekijken via www.r2.nl. Daar kan je live meekijken wat hier allemaal in de studio is gebeurd. Maar dan moet ik natuurlijk wel het knopje aanzetten. En dat heb ik nu gedaan, dus nu kan je ook de studio in kijken. Hoe mooi is dat? Ja, het wordt een bomvolle uitzending hoor vandaag, zeker weten. Want de Pinksteren komt eraan. Dat is namelijk op 24 mei en 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. En we gaan het natuurlijk hebben over opwekking. Er zijn nog veel meer concerten, ook deze maand van Celtic Worship onder andere. Maar ook The Sand Knights komt eraan. Dus blijf lekker luisteren. We gaan beginnen met, hoe noem je het? House, techno, maakt niet uit. Het is in ieder geval gospel. The Uprising, Rave Jesus en alom bekend Roberto Rosso en God's Nation. Van harte welkom bij Praise the Lord with Music.

Dat waren The Uprising, Rave Jesus, Roberto Rosso en God's Nation met Come Home. En we gaan het hebben over de EO Jongerendag. Die vindt op 6 juni plaats met artiesten als Battle Music, KB, Elevation Rhythm komt eraan, Tarion komt eraan, Battle Music komt er niet aan. Dat zeg ik verkeerd. Ja, en nog zoveel meer, want er worden nog artiesten bekendgemaakt. Daar later meer over. Eerst dus muziek van KB, die komt ook naar de EO Jongerendag met Hold Me Back.

Je hoorde Hulvey Phil Wickham en Tyrone Wells met How Great. En we gaan naar het Strandheem Festival. Dat is een vierdaags festival in het noorden van het land dat elk jaar gehouden wordt in het Hemelvaartweekend. En dat is dit jaar op 14 mei. De donderdag natuurlijk, hè, voor Pinksteren. En het is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de grootste christelijke festivals van Nederland, met in 2025 opnieuw een record aantal bezoekers. Elk jaar komen vele bekende sprekers en bands uit binnen- en buitenland naar het Strandheem Festival. Er zijn stands, workshops, seminars en jongerenprogramma U-Wave. En er is ook nog genoeg te doen voor de kids. De toegang tot het festival en parkeren is gratis. Er dienen alleen tickets gekocht te worden voor sommige concerten. Voor de mensen die dan van ver afkomen, zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in de prachtige omgeving. In 2026 vindt het dus plaats, het Strandheem Festival van 14 tot en met 17 mei. Ja, maar dan heb ik nog niet verteld wie er allemaal komen. Nou, om ze nou allemaal te noemen, dat is een beetje veel. Ik kan wel een kleine greep doen uit de hele grote line-up die ze hebben. Christian Verwoerd komt, Open Door staat er. Julia Mulder, Huis van Bellen. Eline Seger staat er. Ja, je kan eigenlijk zeggen wie staat er niet. De DJ-set van 7FM. Ja, het is echt ongelooflijk als je naar die line-up kijkt. Zo groot. Ik zou gewoon naar de website toe gaan. Strandheemfestival.nl. En daar kan je alle informatie vinden. Kees Kreinhardt en Mosaic Worship, die staan er ook. En daar had ik muziek van klaarstaan. Maar je raadt het al, zoals vorige week ook ging. Het staat er niet meer. Dus we gaan lekker verder met Spring Harvest en Lou Vellingen met Sing, Sing, Sing.

Ja, dat waren Dion, Sam Rivera en Roosevelt Stewart met In The Light. En ik had jullie nog muziek beloofd van Mosaic Worship. Dus daar komt hij, een nieuwste release, Ruach.

Dat was Tarion met Magical Feeling. Die komen ook naar de EO Jongerendag op 6 juni in Ahoy, Rotterdam. En ik kreeg van Impact Church, dat is een kerk hier in Waddinxveen, in de Cultuurhuis de Kroon op Gouweplein 1 hier in het mooie Waddinxveen. Zondag 3 mei komen ze weer in de ochtend bij elkaar als Impact Church. Ze zijn blij dat Lenneke van der Jacht bij hun het woord van God komt delen. Lenneke is iemand met diep verlangen naar Jezus en warm hart voor mensen en een passie die aanstekelijk is. Ze starten 3 mei samen om 10:30 en na de samenkomst drinken ze ook nog koffie en je bent van harte welkom. Nou, Impact Churches, Cultuurhuis de Kroon, Gouweplein nummer 1 in Waddinxveen, oftewel in de bibliotheek/theater. En we gaan verder met muziek van Opwekking. Het nieuwe nummer van vandaag uitgekomen, Heel Mijn Hart Zingt. Opwekkingsnummer 920.

Mocht je ze niet kennen, ga ze checken. Limo Blaze, Nathan Davis Jr. en Trendsetter Sense met Will Be Done. En daarmee zijn we bijna het einde gekomen van dit eerste uur van Presidortive Music. Geen zorgen, het volgende uur zijn we gewoon weer terug. En dan gaan we alvast een klein stukje vooruit blikken op Pinksteren. Met onder andere natuurlijk het grote opwekking. En 15 mei kan ik alvast zeggen, gaan we Pinkster Special doen hier bij Praise the Lord with Music. Daar zo meteen meer over. Nu eerst nog eventjes genieten van de muziek tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we met nieuwe muziek van Brandon Lake en Nick Jonas, de auteur. Tot zometeen.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
15: U gaat nu luisteren naar Praise the Lord with Music. Een programma dat afgelopen vrijdag is samengesteld en gepresenteerd door Yannick Cinema op RTW Waddinxveen.

0: Welkom bij Praise the Lord with Music op uw radio, presentatie en samenstelling Yannick Cinema.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Praise the Lord with Music. We begonnen dit laatste uur met Planet Shakers met het nummer Mighty God, de live versie die onlangs is uitgekomen. En wat gaan we allemaal doen in dit laatste uur? Nou, ik heb heel veel muziek. Dat zeker van onder andere Cici Wijnens komt voorbij. Tom Royaal komt voorbij. Jay Stamper komt voorbij. Wie is dat ook weer? Dat hoor je zo, want we gaan het ook hebben over opwekking, Pinksteren. Ja, de Pinkster Special die komt eraan. Daar zo meteen meer over. We gaan eerst naar muziek van Don Cartel. Bigger is Better. Welkom terug bij Praise the Lord with Music.

0: We gaan het hebben over Pinksterconferentie. Ja, daar had ik het net ook al over. We gaan een special houden op 15 mei. Dat doen we ieder jaar weer. En dan gaan we het gewoon hebben over onder andere opwekking. Onder andere. Dus het thema, dat is Ik Ben. Ja, tijdens de Pinkster Weekend van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei organiseert opwekking voor de 56e keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenementterrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. Goed om te weten, Praise the Lord with Music is er dan ook niet, want ik ben er het hele weekend om daar als geluidstechnicus het geluid te verzorgen. In de woestijn werd Mozes stilgezet door een brandende struik die niet verteerde. Uit het vuur sprak God, ik ben die ik ben. Exodus 3 vers 14. Mozes trok zijn schoenen uit. Het was een heilige grond. Zijn roeping werd vernieuwd. Ook aan ons openbaart God zich als de Ik Ben. Een God van nabijheid, trouw en kracht. Door de Bijbel heen leert hij ons zijn namen kennen. Zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer die voorziet. Yahweh Rapha, de Heer die geneest. En Yahweh M. Kadesh, de Heer die heiligt. Ja, de naam van God. Zijn namen tonen zijn hart, zijn karakter, zijn werk. Tijdens de Pinksterconferentie vormen ze het hart van gebed, prediking en aanbidding. Uitgewerkt in deelthema's, ontmoet hem, zijn naam. Wees heilig, onze identiteit. Maak ruimte voor God en de ander. Wanneer God zegt ik ben, wordt alles anders. De ruimte verandert, de grond wordt heilig. Het is een levende stem die nog steeds klinkt. De struik brandt nog, de geest die beweegt nog en de roep klinkt nog. Hij is, hij leeft, hij spreekt. Hij is Yahweh, ik ben. Ja, de conferentie is voor iedereen. De Pinksterconferentie is een plaats waar mensen van alle leeftijden en uit alle kerkelijke achtergronden welkom zijn om het Pinksterfeest mee te vieren, jij dus ook. Naast het volwassen programma zijn er ook programma's speciaal voor kinderen, tieners en jongeren. En ook voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis is er in de bijzondere mensentent een mooi programma. Ja, ik ga er op de 15e verder op in wat er allemaal te doen is, wie er allemaal is. Maar één ding weten we zeker, het wordt een feestje. Dat was het vorig jaar ook namelijk, daar had Jay Stamper meerdere malen opgetreden op het jongerenterrein bij The Great Place. En dat was gewoon fenomenaal. Hele tent die op en neer ging van vreugde, van dansen, van feest, van gezelligheid. En wij gaan dat hier ook gewoon lekker doen. Is je deur nog op slot? De remix van Jay.
1: Je hart is net een huisje waar het gezellig is. Maar het is er nog zo donker.

Oh, daar krijg ik toch helemaal zin van om dat live mee te gaan maken. Jezus, wees de naam. Opwekkers nummer 921. Oh, ja, ik krijg er helemaal zin in. Ja, opwekking dus. Wil je erheen, dan kan het nog, hè. Meld je even aan als medewerker. Ze zoeken nog verschillende mensen die verschillende dingen willen doen. Denk aan een safety host, een verkeersregelaar, iemand bij de catering. Je kan het zo gek niet verzinnen. En het mooie is, dan krijg je korting op, hoe heet het? Een kampeerplek. En dan krijg je nog een kampeerplek. Want de vaste kampeerplekken, die zijn uit mijn hoofd gezegd helemaal uitverkocht. Maar wil je meewerken, dan zijn de medewerkers velden, om dat zomaar te zeggen. En dan kan je daar gewoon het hele weekend lekker blijven. En je kan ook nog lekker meewerken. Je gaat mensen ontmoeten. Hoe mooi is dat? En daarom doe ik het ook, omdat ik het leuk vind om verschillende mensen te ontmoeten. En ja, het is gewoon heel erg fijn om daar te zijn, vind ik. Dus wees je bij opwekking.nl en dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we elkaar daar. En dan had ik nog wat, want Rent Collective die komt namelijk weer naar Nederland toe. Na een aantal uitverkochte concerten in Nederland keert Rent Collective, de geliefde folk-aanbiddingsband uit Noord-Ierland, eindelijk weer terug. Rent Collective staat bekend om hun frisse, eerlijke sound en energieke live optredens. Met nummers als Build Your Kingdom Here, Counting...

in de EGHW kerk. En dat staat voor Evangelische Gemeente Hoeksche Waard. Ja, dat kan je mooi opzoeken zo op internet. Ga even naar eventsforchrist.nl en koop je kaartjes. En wie weet hoor je dit nummer dan wel live. Counting Every Blessing. Hier hoort u Rent Collective.

Tommy Royal en KB met Glory Down. Ja, op de EU Jongerendag, hè, dat zei ik in het vorige uur ook. KB komt daar ook 6 juni in Ahoy Rotterdam. En we gaan naar iemand die ook in Ahoy Rotterdam heeft gestaan. Het afgelopen jaar of vorig jaar, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Cici Wijnens heb ik het over. En ze heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Jazeker, een paar weken geleden. We Pray.

Dat was schitterende muziek van Sanne en Angela en Erika de Wit of de Wis. Er staat Wit met W-I-T-H, maar volgens mij is het gewoon de Wit. God van het Hemelrijk hoorde je, nieuwe muziek van Sander en Angela en Erika. Die heeft dus ook nog meegedaan en het was een schitterend nummer, dat zeker. Victory House Worship. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze komen dus uit... waar komen ze vandaan? Dat is een goede vraag. Ik kan het even niet meer vinden. Nou, dat maakt ook niet uit. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. We won't bow down. Victory House Worship.

Wauw, Victory House Worship met We Won't Bow Down. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze avond van Praise the Lord with Music. Ja, volgende week dan ben ik er helaas niet. Ik ben verhinderd, niks ernstig of zo hoor. Maar ik sla even een weekje over. Ik ben er de 15e, 15 mei. En voor de mensen uit Bodegraven-Reeuwijk ben ik er dus weer op. Even kijken hoor, dan moet ik het goed zeggen. 21 mei. Ja, dus dat duurt eventjes, maar goed, dan hebben we wel de Pinkster Special, hè, gelijk, die eraan komt. Dus de volgende uitzending, dat is de Pinkster Special. 8 mei zijn we er dus niet, dat is volgende week. Maar 15 mei zijn we er wel, dat is over 2 weken. Praise the Lord with Music op uw radio. We hoorden nieuwe muziek van verschillende muzikanten. We hadden de Pinkster Conferentie zijn we op. Hebben een blik opgeworpen. Rent Collective komt naar Nederland. Het Strand Heem Festival komt eraan. De EO Jongerendag en nog zoveel meer. Goed, we gaan eruit. Ik zou zeggen, heb hele fijne weken. En 15 mei bij RTW FM. De Pinkster Special van Praise the Lord with Music. Tot over 2 weken.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens en dat de Straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.

0: De regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 17:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekke heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekke noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Luister elke zaterdagnacht

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Al komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de